0: En dat geval, we hebben een goede trip op toen we gaten lagen op Sas, aan de kieskeur op Sas, kadobar om la Chago, Surati Festival, is Grastenza, Jane Gage, dat is Rom. Dat was perat toen we waren zo. En Grastenge, Hindipe, is Manusha Sas, aan de kieskeur, 10.000 Manusha Sas, maar zo dessa Savri.
1: Budgene.
0: Budgene, Budgene, bar om la Chago.
1: Sarsi, kodok als ze wel fulvon lash.
0: Igen, po fulvon lash, pala, jale, konsas. No, pene manke konsas.
1: O mare prala.
0: E so kerdine.
1: Chi de nasketane o kulso e gras hindine.
0: E se gaje avri asar de romen. Ho so keren kadala. Jale soski pa bare ke buti sa skadi. Shavale. So gindin tu me kati sam cha e gras tenge kulte janaste kidaso ketane se gaje kote diken. De na duishele na duishele gaje duishele zere gaje sa sale barum la chago sa zanen soski pa bare ke buti sa skadi. Na kadi si inkej bari lažav? Šaj ka bi to zarezin? Kati sa vam erom?
1: Roma le šavale. Kati sa samari vorba.
0: A šen del sa šavale. Kodi kamos, kemen upral, opremangela mate vorbi sara sa men per rom. Šaj vorbi sara ste mukele šukare odel. Očak šukar buti šaj penas. Šaj avas putjare, ojame rom sam. Tavem bak, tala a šen del sa.